0: Radio Noordzee Internationaal. De Nederlandse service.
1: RNI tijd. De juiste tijd. Radio Noordzee Internationaal. Dag in, dag uit. De klok rond. Met kilometers lang muziekplezier. Muziekplezier.

0: Madi Wodo. Wat zegt u, Madi Wodo? Ja, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. De treiter schijft van de Vlaamse en Nederlandse service op Radio Noordzee Internationaal. Van harte welkom. Dit is weer een uurtje ontspannende muziek. Godvergeten platen. En ja, van die goeie, fonkelnieuwe platen. Ja, want Noordzee is met z'n tijds mee. En dat hoort u. Daar geniet je van. Dit komende uur, niks anders dan goede muziek op de radio. So, let me say, brace yourself.
1: 24 hours of music power on FM and online. This is...
2: This is Radio North Sea International, playing music to the world.
3: De zon spettert uit je speakers. Het is zomer.

0: tussen een Belg en een Salvatore Adamo. Mis manos e tu centura, gedraaid en gespeeld op de hele grote radio.
1: De legende leeft en hij is hier op uw radio. Jan van Rooij.

0: Jorike, ze noemt Jorike Sterken. En Vette Boeren, dat waren haar dingen. Daar deed ze alles voor. Een nieuwe plaat bovendien. En ja, het is Nederlandstalige, want u luistert naar de Vlaamse en Nederlandstalige service.
1: Het weekend met Radio Noordzee. Met de grijze wijze hits van toen. Vanaf het ontbijt tot ver na de lunch. Compleet met de R&I Super Top 50 op zaterdag. En het vertrouwde geluid van R&I. Vanaf 1, 2 en soms zelfs 3 masten. En
2: meer muziek
1: op zondag. Noordzee is er nu meer.

Das ist muziek van Chris Roberts. Dat zijn schmetterlingen over die ganze airwaves van ons radionet. Radio Noordzee Internationaal. Ja, ja, we zenden uit op die zatcentrale.de.

0: Liverpool's finest, The Beatles en Get Back. Jawel, muziek uit de jaren 60. Hè. Je krijgt ze hier gratis en voor niksje op Radio Noordzee Internationaal. Jawel, de enige echte rock and roll.
1: The atmosphere is hot. He gives you his best shot. Keep rocking and rolling with the

Shagging Slavers had zijn Julie meegebracht. En ze rockte en ze rolde over de airwaves. Ja, over digitale airwaves. Want vroeger zaten we op de Noordzee en tegenwoordig vind je ons terug, ja, op het internet. De World Wide Nazi Net.

0: brand new song brought by Sienna Spiro from The Devil Wears Prada 2, A Material Lover. Fonkelnieuw, hè? Hou ze maar in de op. Je krijgt ze hier gratis 7X keer aangeboden op Noordzee Internationaal. The one and only rniradio.net.uk. Oh yeah, baby. Music for you, for me, for everyone.
1: Rodania. Rodania.
2: Hey jong, we hebben een heel nieuw volk bij ingevraagd voor vanavond voor iets plezant te doen, jong. Maar we hebben nog één en nodig voor uit te lachen. Kun jij niet komen, jong?
3: Broadcasting to the universe. This is...

0: Ze kapte de gasoline op het vuur. En iedereen ging mee en iedereen zong mee. Met de mannen van Even Serieus, ja, want zo noemen ze hier in België. Ik heb ook al gehoord tegenwoordig dat er een Duitse versie en een Engelse versie van is gemaakt. Dus de plaat is Europees serieus aan het doorbreken. Baila de gasoline, gebracht door de Even Serieus. En we mogen fier zijn. We hebben die plaat in maart 2025 voor de eerste keer op Radio Noordzee gedraaid. Wij waren de eerste.
1: Around the clock,
2: R and I go.
3: Ja, ik ben die top 40 muziek, vind ik gewoon flink saai natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje horen.
4: Attentie, hier volgt.

Deze zanger staat stevig in zijn schoenen en hij kan misschien wel de tweede opvolger worden voor de Engelbewaarder. Ik heb het over Justin de Wilde. Ja, zo noemt die kerel, Justin de Wilde. En zijn enige echte Sherry Owl.

0: Solomon Burke zong het ook. Amy Schumann zong het ook. En deze komt van The Pretty Things. And Cry Cry To Me. Je hoort ze hier alleen bij ons, bij de grootste en de sympathiekste. De enige digitale radio die zowel in Duitsland, Frankrijk als in Engeland uitstraalt op het wereldwijde Noordzeenet.
1: Go, go! R&I, the internet.

Solid Gold, dat noemen wij. Dat zijn echte popcorn oldies. Billy Butler noemde de zanger en presentator. Jawel, dat kon hij ook. En You Ain't Ready. En we zijn er wel klaar voor, hè, want we hebben ze meegebracht. De goeie en de slechte. En die echte oldies.

0: De tijd van toen herleeft.
1: De tijd van toen herleeft.
0: Bij Radio Noordzee Internationaal. Bij de Vlaams-Nederlandse service.
1: Met de leukste gouden ouwe.
0: Je herinneringen leven weer. Bij Radio Noordzee Internationaal.
1: Op radio-noordzee.de.

0: Belpop, zo mag ik het afverkopen aan u. Belgische popmuziek geproduceerd in de jaren 80, zijnde ook het begin van de New Wave of de Nieuwe Deutsche Welle, die overging naar Amerika en naar Engeland. En deze groep die noemt Front 242. And there is no shuffle.
1: Radio Nordsee International, RNI, ist eine Produktion der Satzzentrale.
2: I am Edwin Bollier of MEBO and Radio Nordsee International in Zurich. Enjoy the show. Thanks for keeping up the spirit of Radio Nordsee International. Auf Mittelwelle, Kurzwelle, UKW und Internet.

0: dat zijn de echte discoplaten die dansvloeren generaties lang gevuld houden. Met Dance Yourself Dizzy zijn er iemand minder? Jawel, Liquid Gold.
1: With studios in the UK, France, Germany, Holland and the USA. We are Radio North Sea International, the sound of Europe, the voice of the world.
0: Het is weer gedaan. Het uurtje zit weer op. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Radio Noordzee, opgenomen in studio nummer 1 in Holsbeek, België. Voor die zatcentrale in Duitsland, rniradio.net in de United Kingdom en Jazzbox International in Frankrijk. Ik heb nog 1 uitdraaiplaat te goed voor u. Jawel, nog 1 uitdraaiplaat. Ik ga nu nog een duik nemen in de jaren 60, samen met de Drifters. Jawel, de Drifters. En die mannen, die deden van alles, zelfs in de achterkant van de cinemazaal. You